0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

24.

0: Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Nou ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, die dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorend roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het, werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen hoor, kaboutertje! Ik ben dol op kaboutertjes! Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik hoorde met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig man? En toen dacht ik van weet je wat, ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken, kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast, kwam een kusje geven, begon te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje en het liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doet ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Moet niet huilen. Waarom huil je nou? Niet kaboutertje, kijk dan. Hey, kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schelden. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want ja, god, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een valsje geschreven.

Wat is er nou? Hé. Hey. Is dat... Wat? Geit.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die ene op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beter niet heb verwezen. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest die ene even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die één. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het vijfde die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden, zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

0: Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik voor Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: got my mind made up. Come on, you can get it.
1: Get it. Get it.
2: In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies ons wachten. Pardon, de luppies ons wachten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en. Ja, nou en, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, Jammaat luistert altijd de politieberichten af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammaat kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammaat sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch tekeer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammaat. Oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld dan brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. Hebben zij nog niet genoeg? Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland en dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammaat zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel? Weet jij wel? Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest, neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammaat, so what? Ja, ze Stanley Big, so what? En toen werd Jammaat zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammaat zo...
3: I was so misty-eyed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan mij, spaart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Gewoon het te fokken. En ik weet niet of ze dacht dat ik hotel was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Maar... nou, wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschappen op moet leggen. Dat trek ik niet, dat is een crime voor mij, zeker in sociaal opzicht. Omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache, iets van... Dit zijn mijn boodschappen. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom, mensen zeggen, doe alsof je thuis bent. Dan begin je meteen te zoeken. Dan zeggen ze, wat zoek je naar? Ik zeg, weet niet, maar dit doe ik thuis ook. Een teringzooi. Alleen, kijk, ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. Bij mij is dat gewoon flum. Kijk maar of je er iets achter lijkt. Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van, leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, ah, is een Toblerone. En dan ga je door. Dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... Volgens mij betekent dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor 1 kopje. Nee, krijg ze er niet in. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken, dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en dan komt echt alles voorbij. Hè? De aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen, doe ik de televisie uit. Dus ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding. Dan denk ik alleen maar, wie noemt zijn zoon nou Connie Mus? En voor de rest blijft er niks hangen. En ik heb het wel eens nog erger gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was, een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter. Ik loop over straat. Ik struikel over een stoeptegel. Ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige als ik 's ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het één hele beschuit is, hem dan ga smeren. Alsof het één hele beschuit is, dan muisjes opdoe, alsof het één hele beschuit is en dan na de eerste hap als die in mijn gezicht ontploft, alle stukjes die op de grond liggen al springend fijn stampt, terwijl ik roep hoerenbeschuit, hoerenbeschuit. Ben ik de enige? Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uit staan kijken, omdat voor mij in het schap in de winkel stond een 1,5 liter fles Sanex douchegel. 1,5 liter? Dat is zo'n koeien grote fles, hè? Hoe komen ze bij dat de behoefte is aan zo'n koeien grote fles? Wie zijn die mensen? Maar je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef alle vreemde mensen in Nederland met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Ik ben Fred en ik douche regelmatig met mijn pony Rita. Wat ik behoefte aan heb, wordt aan gewerkt. Dankjewel. Yo.
1: Nee, ligt zeker aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen. Een ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Soms nog erger. Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot. De snelweg op. Lekker lang.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beter niet zal verwijzen. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mentol was het geweest. Om het kwartier moest die een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die ene. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, daar moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Hé hey, jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daarom hemels lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA. Die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, ik een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten. Daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo dan, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen eens jonge engelen kapot trap. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovici en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovici is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovici?
1: Als een achterlijk.
0: Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lovici is zo muzikaal als een
1: achterlijk.
0: Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hiero, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een Porsche ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelde ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kun je even het Wilhelm zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Koleren hangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dat bedoel ik. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel. Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder? Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zich aan kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou jongens, ik heb me de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb ik me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Riet en Piet heb één keer een poppie gewonnen. Wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat, springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel slechte geleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje is er even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn in ieder geval, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen en je werk, weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel.

vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig hebben, maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou, ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je, doet hem niet in. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Du moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt. Zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen. Dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skilers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja, dus weg. En dat is nog niet zo erg, maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee! Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten, maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het schiet zo terug in de grotten van handen en dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik van waar dat puntje blijft, maar het is weg. Dat is weg, dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal. Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Een stukje gewoon een beetje gladiolen, mooi. Ja, makkelijk zaad, jongens.

Hou maar even op, jongens. Houd maar. Hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, jochie. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroephoeken erdoor, jochie. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dat beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen maan, maan, maan, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je. Rattenplan. En de dames, de wijfjes, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, maan, maan, tramelaand. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, dat ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, jochie. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is toch wat. Zeker meegelopen van de week, hè? Is dat wat, joh. Wat denk je wat? Het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele zooi, die loopt hier uit de hand. Dames, man, man, man, man, man. Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. We zware redden wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze ook de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zei...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

ik even, jullie hebben hem een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft hij Vamos misschien? Is iemand Vamos? Ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's, jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar, en maar kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet, lul lekker verder. Maar ja, dan was het ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Ik kom, ik kom. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het blijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar, ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen. Joh, niet normaal. Oh, en als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kind, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Goed, dan ja. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik, die deelden ze met elkaar. En ik had zo'n oor op die tafel, hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fox. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Anaal, ik wil. Jezus. En die andere helemaal niet van. Oh, die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk anaal. Dit en anaal, dat. En ineens. Ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaals over... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt? Dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was, terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, ja, oh, lekker anaal. En toen zeiden ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zei ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik natuurlijk. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. Maar ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus, nou, ja. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft er over voetballen praten en zo. Klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou, verdomme nog, ik ben er bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Goed. En dan gaat wordt er. Dan moet je tempo opvoeren als je. En als hij gelovig wordt, als je hoort, oh god. Dat ding heeft zo'n doppie erop, zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat.

Ik ben altijd blij als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, ben je allemaal aan het doen? Drie vingers? Ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik zei, houd er eens mee op, dan vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken. En ik denk, en hij weet als ik ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Zo is,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

anything you want. Everything

0: show flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wat beter, hè? Nou, jouw donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. We moeten straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi je die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je lekker, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo! Goedemorgen!
0: Goedemorgen, Jos!
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo.
1: Ik sta maar net op de tramhalte.
0: Oh.
1: Oh, staat ja. Er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is

0: Kijk, ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
1: De vossen?
0: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
1: Jongen. Ja. Grappig, zeg.
0: Zo, even
1: kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hey, konijn. Tonijn. Tonijn op een brood. Is weer eens wat anders, vis.
0: Oh, mijn god. Ook oude kaas. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
1: Zo. Nou, ik heb het wel voor elkaar, hoor, inmiddels.
0: Wat?
1: Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal winterklaar.
0: Ach.
1: Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
0: Nou, proficiat, Edgar.
1: Ja. Hoe ver ben jij?
0: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
1: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
0: Geen tuin, man. Ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn, vitamine E tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie! Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
1: Zo.
0: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
1: Zo.
0: Ik ben al sinds hedenochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken. Goeiedag, zeg.
1: Kijk maar uit. Flappie. Hé, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké. Want ik woon nou... Ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Loop gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Nou, luister, mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk. Komen de mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk. Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes, dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open, hè. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open, keek hij me aan en zei hij... Hey, Ronald! Hè? Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald! En daarna... introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in een Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Kijk die man, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zei, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje. Gaan we een broodje eten. Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee, joh. Want met een geluidje in je mondje klink je een beetje als een trusje. Wat is nou weer dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg, kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En nou, dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet. Daar geloof je niet. Een slokje. Helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddam. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt, zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, mensen jongere generatie, die zegt, oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En zeker altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider, met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al, dat was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten?
Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten, weet je wel. Ja, hoe is scheid aan. Nou, doet er niet toe. En ook maar, ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel, mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Oh, rooi wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schuitfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij een zwaartekracht zou kunnen opheffen of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen, die is aan de andere kant van de straat, is hij speciaal gestopt met zijn fiets om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan, die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Don't get me wrong, because the song I am singing, oh, it's a funky tune with a hard melody. Ooh, yeah. Ah, my Zimba bella, my bella, Zimba bella. Ah, yeah, dig it. Only yesterday I thought everything is over.
1: Ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen en het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1.

drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter, zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh joh, goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, hè, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vierseizoenen dekbed. Denk jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit, opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees het aan je hitteplan. Jongen, jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Ik kan gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Maakt niet uit.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal... curieus man. Hij was goochelaar. En hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, rukte die zo zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Dus kwam mijn vader op, liep naar de konijn. Rukte die hoog goed eruit. Zette die op, klopte in zijn handen en zei de konijn. Immers. Klap die twee keer. Daarentegen. Mijn vader was binnen. Mijn vader was de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet hij, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet hij, hè. Stond ik op de poster, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Stond eronder, hè. Geen telefoon uit. Hallo, met de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo heet hij, hè. Maar... dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment vertoont je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers een daar zegt. Is toch belachelijk. En toen... boosje, was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij? Wat moet hij nou zeggen? Nu konijn, dan moet ik nooit zo lukken als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoog goed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebi, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Immers!

当然本身Maar het konijn wilde het niet zeggen. Dus ja, het konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd. Hè? Ja, hij komt de slommering, ik kon niet zeggen. En geel zegt, en mijn eet, terzijde, paperclip, belhamel en gehucht. Kon je allemaal zeggen, maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers en daarentegen. En dan ging hij toch optreden met het nieuwe konijn, maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle munt eruit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn, beslammering, hè? En dat publiek, wij willen immers! Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken, er ging niets meer van uit. Tot hij op een dag zei, ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven en ik word een bohemien. Nou, deed hij zacht om zijn nek, dan was hij bohemien. En ja, dan ging hij zwerven, 's ochtends, kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik hem op, ik zeg, pap, hoe gaat het nou? Heel goed! Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in! Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren, maar de eerste beste elfstedentocht toch, rukkingen van het ijs, flikker ik hem achter in mijn auto, rijd ik naar huis, sleep hem thuis de garage in, zagen ze rechterbeen eraf, stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk, met een brief erbij, als ik nou niet heel snel 600 gulden per rekening krijg, dan zwaait er wat! Toen ging ik hem thuis opzoeken, en toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er? Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks. En ik zeg, hoezo man? En met de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, pap. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hummels en daad. Oh man, dan heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdiensten. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Hey jongens, hou even op. Hou even een Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone man betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daarom helemaal lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA. Die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, ik ben beter naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten. Daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo dan, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen jonge engelen kapot trapt. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovietje en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovietje is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovietje?
1: Als een achterlijk.
0: Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lovietje is zo muzikaal als een
1: achterlijk.
0: Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hier, oh, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een Porsche ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelde ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kan je even het Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Man, man, man. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Kolerenhangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Een beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel. Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zondig. Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze al kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb met de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb ik me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Maar ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, dan houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen. Wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster. Maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat, springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

waar ik ook moet terug. Daarvoor hebben mijn kinderen mij te veel gekwetst. Voorbeeld, mijn dochter, 6 jaar oud, komt laatst binnen. Papa, zei haar lieverd, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op mijn merg beledigd, dames en heren. Wij wonen namelijk riant de vanthekjes. En als wij iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dat is dan opeens weer mode. Ja, Roosje heeft ook een stapelbed, dat moet Roosje weten. Jij krijgt, ja, maar Berend-Jan heeft ook een stapelbed. De hele klas heeft een stapelbed, papa. Ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen, ja, maar ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Ja, oké, jij krijgt een stapelbed. Komt een broertje binnen, 4. Oh, papa, dan wil ik ook een stapelbed. Ik zeg, jij kan bij je zusje een stapelbed. Ik ga niet bij die teef een stapelbed. Dus ik zeg tegen een vriend van mij, ik zeg, hoe kom ik aan een stapelbed? Zegt een vriend van mij, nou, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Ja, ja. Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was. Laat ik het daarbij houden, ja. U kent IKEA, het is net Veronica. Je komt binnen en alles is meteen jij. Jij mag dit en jij mag wat kopen en jij mag ruilen en jij mag naar de kassa en jij krijgt koffie, jij. Dan wil je bijvoorbeeld een bank, dan denk je, nou die bank wil ik wel, dan wil je die bank meenemen. Nee, dat mag niet. Dan moet je eerst op expeditie, zo heet dat, hè. Omdat je zo lang onderweg bent, dat noemen ze expeditie. En dan, dan ga je zoeken naar die bank en dan doe je met een heleboel andere mensen. En die zoeken ook allemaal en met dat boek uiteindelijk kom je iemand tegen. Wat zoek jij? Nou, zeg je, ja, jij zoekt een bank. Welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Ah, ik zie het al. Jij zoekt de Björn. Nou, de Björn is uitverkocht. Maar we hebben voor jou wel de Benny. Of je godverdomme bij een homo-escort bent, zeg. Blazer en dom. Nou, lang verhaal kort maken. Dat stapelbed van IKEA, dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, hè. Want, kijk, in zo'n grachtengordel is het nogal van de roddel-roddel en van de klets-klets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, de gordijntjes gaan er nog wel eens opzij. Als de buurt ziet dat de van het hekjes die daar nog niet zo lang wonen, nu al een IKEA stapelbed naar binnen snieken. En dan gaat al gauw het gerucht in de stad dat het financieel niet lekker gaat met de van het hekjes. Die zullen er binnenkort wel uitgerookt worden door de ABN AMRO. Dat is onze huissponsor, hè. Dus ik zeg, ik zeg tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We wachten gewoon tot het donker is. Ik leg het stapelbed op de Imperial. Ik kom even de gordel binnenrijden en we snikken het even snel naar binnen. Mijn vrouw zegt, dat is een deal, joepie. Ik zeg, yes. En, zo gezegd, zo gedaan. Stapelbed leg ik op de Imperial. Ik wacht tot het donker is. Allemaal prima. Ik start de auto. Ik kom de gordel binnenrijden. Gaat prima, prima, prima. Ik rijd de auto tegen de brug op. Ik zet de motor af. Ik doof de lichten. Ik laat hem naar beneden glijden. Stuurslot, godverdomme. En ik rijg hem zo aan die 9 andere Volvo's, zeg. Niet te geloven. Ik denk, kalm blijven, joppie, kalm blijven. Ik start de auto opnieuw, keurig netjes. Ik kom voorrijden, de deur staat open. Ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is een mooi stapelbed. Later op, Frans. Zo de metro. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders had u er niet. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt van god, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes, verdubbel dat aantal en dan heb je een IKEA stapelbed. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing. Die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes. Maar geen gewone schroefjes. Nee, nee, nee. Hele vreemde schroefjes. Ja. Echt schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Zweedse schroefjes, zeg maar. En Zweedse schroefjes gaan niet met de schroevendraaier. Nee, nee, nee, nee. Die gaan met een sleuteltje. Ja, met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken die is een beetje gaga, of die heeft gewoon vanavond een IKEA stapelbed in elkaar gezet. En als hij met zijn vinger de andere kant uitdraait, dan ging het niet zo makkelijk, zou ik maar zeggen. Je kijkt op het eerste plaatje en daar

0: Er staat, jij pakt dat en dat plankje. Ja. Deze maar proberen. En je gaat beginnen. En in het begin gaat het prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Je hebt het stapelbed voor 3/4 in elkaar. En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes. Alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Kom op. Jij wilde een gezin. Zij wilde een stapelbed. Dat geeft helemaal niks. Bij je broer thuis is het erger. Kom op, allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Nee, dat moet ze ook niet schrijven dat het er wel is. Want er is gewoon geen plankje. Zit niet te lachen, Krenk. Er is geen plankje. Met 3 gaatjes. Ik zie het toch heel duidelijk. Godverdomme, dit is -1,5, dit is -2,5. En die bril is 3 keer duurder dan het hele teringstapel bent. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje. Waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn?
1: Nou ja.
0: Dat is alweer een tijdje geleden, hoor. Je schroeft het weer helemaal uit elkaar. Je gaat opnieuw beginnen. Prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Het gaat hartstikke goed. Het enige wat nog even moet, dat is de lattenbodem. De lattenbodem. En de lattenbodem die gaat in de folder in elkaar. Maar de folder is geen kinderkamer, zou ik maar zeggen. Nee, je krijgt een plank met een gleuf. Er moeten 18 plankjes in. Moet die ander dat tegenaan en is klaar. Fluitje van een cent, ja? Nou, die eerste 17, geen probleem. Die laatste ook niet zo moeilijk. Maar tegelijk, dat gaat niet zo goed. Als je die laatste erin zet, zeggen die eerste 17... Als de verdediging van Bayern tegen Ajax. Nee, nee, nee. En na 4 uur, ja hoor, ook de lattenbodem is klaar. Je denkt ja. En denk dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem. In de folder staat heel duidelijk. Je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 7 ben je niet meer zo kritisch, zou ik maar zeggen. Daarbij komt dat stuk toch tegen de muur te staan. 'S nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Stapelbed. Graag gedaan. Lekker klusje. Even lekker met de handjes werken. Even lekker niks aan je hoofd. Appelbed. En dan zegt zij... Ik wil me nergens... Wie daar zijn kut toevoer. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zeg maar.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Oh, maar nu weet je. Oké, okay, nee, tuurlijk. Snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch? Waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij zo'n zes. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zullen we even kijken dan voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij niet doen dan? Ging hij opstaan helemaal? Ik denk, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfussooi. Wat ga je doen dan hier, hè? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? Ja, wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Aardig kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog rood, hè. Kiepers, hoor. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zij. Fucking, waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooi je de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en het gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms zes, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij in het praatje, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lullen. Het enige wat ik denk van, Tiefenslaai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten. En midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Ik blijf in mijn ogen aankijken. En die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord. En gaat gewoon weer verder lullen. Kijk, Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo. Wat doe je nou hier, ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik dacht, zo is hier aan de hand. Kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk. Ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. En deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouder. He? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. He? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij soms zes? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus, ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit soms zes dat jouw moeder heel lelijk is. Ik wist het ook niet, ja man, dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een rare antwoord, vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ik heb het wel 2 keer uitgerekend meneer. Gaan we nog een mandarijn uitdelen of niet?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag de spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
1: wist ik veel,
0: 3 kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken. Professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom naar binnen. Toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: Hé, moet je kijken. Dat is Bert Visser. En ik kom er, ik weet het precies. Maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder. Weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens. Ja. Ja, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Van, die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen? Oké, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever, super chill, wow. Dus ik zeg: joh, ik zeg: wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan.

0: de zonnebank, zeg maar, na afloop te cleanen.
1: Ik zeg, opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook altijd in de sportschool. In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit. Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na drie kwartier stapte er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij één keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in één keer dood zijn.
2: Whatever.
1: Nou, dus wat gebeurt er? Dan klee je uit en dan ga je poedel, poedel, poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja, ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knoppen te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebak. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebak. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar laten we. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteken. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte hij die in mijn kuit. Nou, doe dat zeker pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwatch op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken. Die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Yo, denk ik, geen paniek, even je kuit te zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, we kijken. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele zonnebankstudio aanwezig. Behalve mevrouw Calvee. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

So, that left off.

waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Dit gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De... Dat...

0: vriendin. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké.
2: Shit.
0: Huh? Oh, amen. Wat doe je?

0: gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Ah, dat is ook zo, ja.
0: Gexie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: really just. Tanya is okay, ole ole. Doei doei.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets. Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joe.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Oh, we zijn één keer zijn we wezen kamperen. Weet je. Ik zou ook zeggen hoe we ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze me heeft overgehaald als ze jou vastbindt op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou. Dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen hoor. Man. Nou goed lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer. Weet je wel, moet alles in die rugzak. De helft wil niet mee, maar de rugzak gaat veel minder in. Zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan heb je op je rug. En dan moet bovenop die rugzak, moet daarboven een tentje. Doe nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak. En daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet er nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek ik niet hem, maar dan is aan een touwtje de pleurt in elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Nou. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder?
1: Geen normaal niks.

0: Helemaal niks.
1: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier naar aardbeien? Dan ben je spijt, dan ben je spijt, dan ben je spijt.
0: Helemaal niet.
1: Niet doen, niet doen. Jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten ik over mijn godswonden. Hartstikke dure tent. 12 horkjes, 14 rits. Altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik snap dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze een mug reïncarneren, niet een olifant. Nee, een olifant. Nou, moet je scheiden en ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurk. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt met een closet wel over de camping. En dan kun je er wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank? Niks. Helemaal niks. Nou, daar zit je, daar zit je, daar zit je, daar zit je daar te schijten. Daar zit je daar te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had één keer die closet onder mijn trui. De papa er bij mijn broekvijf is over aan. Kijk, hij gaat scheiden. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert er diep in. En dan spoel je door. Dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent wel aardig bruin op de rug. Ik zei, ja. Scheiden is zo gaat. Ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek.
0: Helemaal niet.
1: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Dus je vriendin die ziet dat, die zegt, eet hem aan dijfie. Nee, terug, dan is gras in de handen weer rijk.
0: Helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de

Sinterklaas, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas toe. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop met een grote vilstift. Geen gelul, Alassiehond. Punt. PS, niet weer een Alassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè. Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, dan bedacht, was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei, Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde. Ik wou ook niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis, gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. Waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap het helemaal niet. Ja, zeg mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat.

Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten, hoor. Een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over, hè. En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis, hè. Ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen. Hè. We zaten samen te kijken, die Knaken Kareltje, weet je nog? Die Knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas is op tv. Ik zag het niet, hoor. Hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, nee. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tante gegaan. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg. Ja, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hoor. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, alles verzuipt hij. Dat het spannend is. Dat vind ik geinig. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig, hè. Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig. Dat vind ik leuk. En dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetland ponytje. Dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt, weet je wel. Dat is een lach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Dat is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen. Ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van. Niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen. Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot met z'n kroost als wij. Wij zitten met te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien. Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt dan net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1, kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2, tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Dat blaast het er allemaal weer uit, dus je kunt net zo goed meteen een kunstgebitje nemen, hè. Punt 3, ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hang je die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Ja. Vijf, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegie, zand erover, kruis erop. Domstraal maar op. Want het leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kan je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e al bij de psychiater? Hè? Dan mag ik.

Duitse meer zijn, dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen, dat kan hij niet tegen. Want hij, klerenlij, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou, goed. Dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi-behangertje op en een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest. Zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou eens een dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, dan zei iemand kameel. Bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En het kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara, zo, weet je. En het waait, hij is nog nat, dus ik krijg al dat zand in zijn oren, blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen, zeg. Wat is dit voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook. Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoor, lief klein kameeltje. Hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een mijter erop en een staf. En dan gaat hij... No way. No way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En zegt die grote, een kameel. Zegt het kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, ze geeft flikker om. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan? Lopen naar het volgende water. Zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van... Nou, ik ben dus een kameel. Kut. Maar hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puistjes. Keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En het duurt 5 jaar terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden, dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou,

0: ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
1: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers, dat is erg, hè. Echt, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel, dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten, want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Als ze met mij op stap is, dan is het van, kom, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je maar halen, doet hij het wel.

0: Zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo en als ze dan zegt van, nou dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En je kop gaat maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo en hier hangt de foto van mij en dan kijkt hij... En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen en dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is voor mij. Oh, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is niet. Oh, nee, nee, nee. En dat is niet duidelijk van het. Oh, nee. Dat is niet duidelijk van het. En dat is. En je gaat een keer pam pam en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan, als je... Niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
1: Ik ga naar mijn huis.
0: Schatje. Oh, fuck, shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje is met mij! Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Zeg maar wat ik doen om het goed te maken. Zeg, ze laat me even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet meer waar, hè. Oh nee, weet wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou, is alles weer goed. Nou, ook weer opgelost. Een goeie...

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Er was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash, heerlijk. Echt jongen, als ik hash gerookt had, echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren, slechte punten op school, geen meisje kunnen krijgen, puisten, allemaal leuk. Vond allemaal lachen. Maakt me geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer hè, dat ik, jongen, ik kom thuis, knetterstond, stond als een aap. En om 16:30 ochtends kwam ik thuis en ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, dat was een fietsrit van 20 minuten, had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, man. Onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Met takken. Takken. Boom. Boom. Takken. Wat een oude man, dan zei ik mijn fiets tegen de garage, stond ik voor het huis. Huis. Huis. Huis. Liep ik naar binnen, komt mijn vader in zijn onderbroek naar beneden lopen. Waar kom jij vandaan? Ja, pap, dat weet niemand toch? Ik bedoel, ja, waar gaan wij naartoe en waar komen we vandaan? Ik bedoel, ja. Ik vind dat nogal lastige vragen die jij stelt. Midden in de nacht. In je onderbroek. Zo, ben je wel hoe laat het is? Hey, heb je daar al aan gedacht? Ben je wel hoe laat het is? Rare vragen, pap. Pap. Pap. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, oh, pop, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga naar bed. Ik ben kapot. Tja. En mijn arme vader vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij zag niet dat ik een genie was. Terwijl natuurlijk, het was al heel snel duidelijk dat ik een genie was. Zoals bij alle grote openbaren, het zit bij mij natuurlijk heel snel. Dat was bij Da Vinci zo, bij Michelangelo, Mozart, dus ook bij mij. Ja, nou, wacht even. Nou, niet lachen om Michelangelo en Mozart, weet je wel. Dat vind ik lullig. Nee, luister. Jullie vergeten dat ze in hun tijd heel populair waren, snap je? Natuurlijk nu, door alles wat ik gemaakt heb, lijkt het nu achterhaald. Maar in hun tijd, poeh, waren het mensen om rekening mee te houden. Absoluut. Je moet wel dat, nou, ik moet wel zeggen dat ik bij Mozart... Ik weet niet, dan af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart en dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar denk jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dat was echt goed geweest, weet je wel? Dat is een beetje... Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld het, dat nummer... En dat vind ik al een aardig begin, weet je wel, dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap, zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja, ja, jezus man. Dan denk ik, doe het dan zo, weet je wel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ja, ik was natuurlijk een kleine belhamel. En je hoort me hier op jonge leeftijd, dus per toeval ooit opgenomen, op jonge leeftijd improviseren. Met mijn stem aan de piano. En het fascinerende is dat je hier al de klasse hoort. Je hoort hier al het genie, dat later natuurlijk de Nederlandse geschiedenis zo indringend zal veranderen. De kiem daarvan is hier heel duidelijk hoorbaar. Nou ja, ik zou zeggen, laten we maar even gaan luisteren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Nou, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wel. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar dat kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je, dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet al, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je, what's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het filmpje van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reizen. Ja, precies. Heb je het filmpje van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien? Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem, dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was. Die denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor. Wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilm van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat is niet 100% zeker. Dus niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik dus van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan, iets minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraak, het is reclame, is het gewoon. Alsof er leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit.

0: landen. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet. Weet je wel? En dat zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net grote sletten, jullie zijn net stoer, maar dan op een of andere manier is het wel. Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden. Hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Eerst tip 1 voor alle vrouwen hier. Doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online zijn. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van... Hé, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man. Hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat... Dat idee heb je. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen. En dan word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken. Dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht. Snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus likt. En dat is net even iets minder stoer namelijk. Snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom. Ja? Net even iets minder stoer. Snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus. Hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik veel wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt. Gewoon. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beffen is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten om verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Ja. Deel. Kan ik alleen maar bij. Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen. Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu gaat het echt. Helemaal fantastisch.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
3: Mix 24.
6: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Daarom, lieve mensen, hier in het heerlijke kleine theater. Daarom vind ik het zo heerlijk om één keer in de week hier in Amsterdam in mijn mokum naar zo'n klein, pittoresk, literair café te gaan. En dan ga ik naar zo'n literair café om daar te praten met ontwikkelde mensen. Mensen met gevoel voor stijl. Mensen die potverdomme nog eens een boek gelezen hebben. Huh? En dan zit ik in het literaire café en ik luister naar de prachtige Franse chansons van Jacques Brel en Edith Piaf. En ik filosofeer wat met iemand naast me over allerlei onderwerpen. Over dit en over dat en over zus en over zo. En we drinken een pilsje. En ach kom, ik neem er nog een. Oh. En het wordt later en later. En we filosoferen, we filosoferen. We raken in vervoering door de prachtige chansons. En dan zo, rond een uur of 12, zo'n lekkere, dikke schrijfster. Helemaal gek pompen op de plein, man. Heerlijk. Heerlijk, zo wat vooroverduwen. En hop, die zwans naar binnen, hengsten. In die natte la. En dan maar raken. Zonder condoom. Want condooms is waanzin. Je gaat ook geen dure tv kopen en daar een plastic zak omheen trekken, of wel? Ja, of naar een heel mooi concert met oordoppen in. Dat doe je toch ook niet? Of als je een heel duur paard gekocht hebt, dan ga je toch ook niet zeggen van... stom paard. Of als een vriendje belt, weet je wel? Een vriend belt je op en hij zegt, ik kom zo meteen langs met de auto. En hij komt langs met de auto en je stapt in en hij neemt je mij helemaal naar Duitsland. In Duitsland kom je aan in Mönchengladbach, bij een enorme hal. Je gaat die hal binnen. In die hal, daar is slagermuziek, meisjes in prachtige kostuums, die dansen en bloemen overal en lange tafels. En dan wordt er een pul bier voor je neergezet. Dan ga je toch ook geen foto's van je moeder in dat bier gooien. Nou, daarom ben ik tegen condooms. Net als de paus. Paus is ook tegen condooms, dus de paus en ik zitten op één lijn. Dat is fijn, ik had het met hem over. Toen zei die hand, als ik niks voel op mijn lul, heb ik aan. Ik zeg, ja, paus jongen, dat weet ik er ook allemaal. Nee, maar dus zonder condoom, hè. Heerlijk, zo'n dikke, dik, vatsig wijf, helemaal gek pompen op dat play, man. Zo'n vatsig wijf, hè, zo wat voorover. En dan hard, hè, van achter, hè. Dat ze met haar kop tegen die playdeur aankomt. Zo poink, poink, poink. En dan goed hard raken. En dan die klamme dot vol blaffen met but. Oh man, is toch zo aangenaam, hè? En soms ben ik te zat om te pompen. Maakt niet uit, laat me pijpen. Is ook lekker, door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Lekker man, in zo'n mooi literair café door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Zo zit dat, is ook lekker, hè? Pijpen. Pijpen. Ga je dat? Pijpen. Is lekker, pijpen. Door een dik wijf laten pijpen. In een mooi pittoresk literair café. Door een dik wijf laten pijpen. Heerlijk man. Dan hoor ik dat geroezemoes op de achtergrond. Mulies, Reven, Hermans. Ik... Sigaretje erbij. Beetje scheiden. Ik zit er toch. Ja. Ja. Dat klinkt nou misschien heel sentimenteel. Maar... Ja, ik ben een romanticus. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben een gevoelsmens. En ik vind het verschrikkelijk als ik zie wat er in de wereld gebeurt, man. Als ik zie die ellende en die honger en de manier hoe mensen met elkaar omgaan, dan denk ik, waarom, weet je wel? Waarom, hoe kan het zo zijn dat de wereld nog steeds niet heeft geleerd? En waarom kan het... En soms dan denk ik, ik wil niet meer langer, weet je wel? Ik wil niet meer in zo'n wereld. Ik kan gewoon niet. Ik kan niet langer... Hoppakee, ik ben er alweer overheen. Zo zeg, ik zat even helemaal stuk. Zag je dat? Ik stond hier zo. Maar in één keer schoot het door me heen. Kom op Hans, positief denken. Heel belangrijk, ik zal een mooi voorbeeld geven. Stel, hè, je hebt een enorm huis. Met een enorme ruit. Uit het niets komen 14 Noorse matrozen. Waarvan er eentje Elmer heet. En die kotsen die ruit vol. Moet je dan klagen? Moet je dan kniezen? Moet je bij de pakken neer gaan zitten? Ik zeg nee. Je kan ook denken, wacht eens even. De kans dat nu een klein, kwetsbaar vogeltje
denkt dat het door die ruit heen kan vliegen en zich te pletten vliegt, die kans is kleiner geworden. En dat is positief. Snap je? En dan maakt het ook helemaal niet meer uit of die ene nou Elmer heet of niet. Dat doet er dan niet meer toe. Het is belangrijk, positief denken. Altijd. Weet je. Het is een keuze. Het is een keuze, weet je wel. Als je een stoma hebt, je kan klagen, maar je kan ook denken, ja, maar ik krijg nou een hele mooie roze anus. En dat is ook al waar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.